0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Mijn kont

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Good morning.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen, eens even kijken of we de week een beetje kunnen breken. Het is 7 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Vibrations.
1: Oh ja, dan van de Beach Boys natuurlijk hier op Zoo. Goedemorgen, tot 2 uur zijn wij samen. Straks drinken wij ook nog koffie, hè, tussen 11 en 2 en tussen 2 en 6 straks. Bij Tim in de middag om 5 uur, de top 5 at 5.

een klein beetje uitkijken voor rondvliegende strijdbijlen van Apaches, The Shadows, hier op Zoo. En daarvoor Beach Baby van The First Class. Goedemorgen, dit is Dynamo Week. Wishing and Hoping.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef van huis, Krelandkantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zegt je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
6: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.

0: Fix It met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

0: terecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, ja, wat fijn dat je bij ons bent. Hier is Zoe Diederik in de morgen, het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills.

Wakker te worden. Niels Sedaka hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen, waar wij onze ogen en onze oren openzetten en waar wij luisteren naar de jaren 60 van de 60s. De jaren 60, die zijn van ons, de Arbors en de Leather.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: is, ja, het is een beetje gênant, hè. Hij betrapte daar zijn vrouw en hij dacht bij zichzelf van nee, ik ga geen scène maken. Ik ga gewoon zorgen dat ik naar mijn secretaresse rij en dat ik aan haar vraag om een brief klaar te maken voor de advocaat. Ja, daar zijn bazen voor. Hè.
1: We own the

0: Al die plaatjes hoor je allemaal hier op de radio. Our Favorite Melodies. Het was wel eigenlijk in een andere setting natuurlijk, want ik kon ze eigenlijk niet meer zo goed verdragen. Craig Douglas hier op de radio. En nu Bill Haley.
1: See you later, alligator.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Ja, wat een stoet. Het land van Maas en Waal, van Boudewijn de Groot natuurlijk. Hier op Zo Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Ik vind het fijn dat je de ochtend met ons wil delen op woensdag 15 juli natuurlijk. Hij is vreewees, zeggen ze dan in Gent. Hij is een wise guy, de charmette.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, goedemorgen. Het is ondertussen 9 uur.
3: From the Beverly Hills.

Ze stond daar in het deurgat, hij pakte zijn mes en stak het in haar nek. En ze lachte niet meer. Zo verminder natuurlijk. Tom Jones hier op Zoo. Goedemorgen, jawel, ze worden bijna non-stop gedraaid. Tussen 9 en 10. We beginnen met Elvis Presley en Suspect.

Hier zijn ze dan in al die goede tijden, zullen we dan maar zeggen. Sam Cooke en Good Times and the Hollies met I'm So Sorry Suzanne. Straks hier onder andere Charles Aznavour, Crosby, Stills en Nash. We luisteren naar The Trox, Frank Mills, The Monkees en ook naar Nancy Sinatra met Lee Hazelwood. Maar eerst The Butterfly. Dat is een liedje van Daniel Gerard. En daarmee zetten we onze jaarmeter terug naar de zomer van 1970. Tu me dis

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilder.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, een goedemorgen. Hier is Zoe, Diederik in de morgen. Het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills.

Lucky Lips natuurlijk, van Cliff Richard. In het echte leven heet hij Harry Roger Webb. Dat is een beetje een moeilijke naam om te maken in de showbusiness natuurlijk. En vandaar een artiestenaam, Cliff and the Shadows in dat geval, 1963. Hallo allemaal, Robert Parker komt voorbij. Lieutenant Pigeon, Jean Ferrat, Wanda Jackson, Norbert van bij ons, Zegger en Evans en Mirella van de Rob de Nijs.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Oh, amai mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen, ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
5: Dag stress. Tijd om los te laten.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

ik laat het helemaal aan jou over. Hè. Gaan we het nog aanmaken of maken we het gewoon af? I'm leaving it all up to you. Van Dale en Grace. Hier is zo Diederik in Morgen en straks drinken wij de koffie. En zo tussen 11 en 2 als je het blijft luisteren.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hallo, hallo. Goedemorgen. Hier is Zoe. Het is tijd voor de koffie natuurlijk. Het is 11 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
5: Surreal Antwerpen.
6: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

van Sem de Sem, goed uitspreken hoor. Sem de Sem en de Farao's. Hallo en welkom. Dit is Zoo, hier is bij Dietrich op de koffie. Koffie drinken en met Hurricane Smith, What Would You Say?

0: Ja, niks in het bijzonder, niks in het algemeen eigenlijk. En no particular place to go. Goedemorgen, Zoo is hier. De jaren 60 die zijn van onze Jerry and the Pacemakers, Gene McDaniels. Straks onder andere The Birds, The Blackbirds. Ah, kijk eens hier. Andy Williams komt onder meer voorbij. Maar eerst Le Loup de Charme.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: melodisch op het dak. Hè. A Rhythm of the Rain van de Cascades natuurlijk. Hè. Goedemorgen, hier is Zoet. Of het is bijna goedemiddag. Wij drinken samen de koffie en zometeen eten wij samen de boterhammen.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vink.

een aantal hitjes in de jaren 70. Dit was daar eentje van. C. Jérôme. Claude Dotel is eigenlijk zijn echte naam, maar we kennen hem ook als Charles Jérôme. Hij is niet voor één naam te vangen. En met andere woorden, c'est moi, Jérôme, c'est moi. En dan nu, de 60s, de Beatles en Daytripper.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
8: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Wayne Newton kennen we ook van Dankeschön, in dit geval Strangers in the Night. Dit is Zoo, de jaren 60 die zijn van ons.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, hier is Zoe. Ik ben Diederik. Het is 12 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Salut les amoureux in het Frans. Jodas, hier is Zoo. Hallo allemaal en goedemiddag in onze brooddoos. Straks Johnny Mathis, Helen Shapiro en Bobby Vinton. Maar eerst Linda Ronstadt.

0: Wil je graag mijn zakdoek hebben, dan zal je wel anders piepen.
1: Mr. Lonely van Bobby Vinton. Dit is Zoo, goedemiddag. Ja, ik ben blij dat je bij ons bent vandaag op deze woensdag. We breken de week op 15 juli in het gezelschap van fantastische plaatjes. Zo hebben we I'm Stone in Love With You van Johnny Mathis. Zoo Radio.

zo helemaal weg van jou, Johnny Mathis. Zijn uitvoering van I'm Stone in Love With You. Wat we bijvoorbeeld ook kennen in de uitvoering van The Stylistics natuurlijk. Hier is Helen Shapiro en Queen for Tonight. Just being here with you tonight.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Good afternoon.

Eigenlijk gingen ze oorspronkelijk door het leven als Grand Funk Railroad. Maar de Amerikaanse spoorwegmaatschappij vond dat geen goed idee. En ze moesten juridisch gezien hun naam veranderen in Grand Funk. En de Railroad moest eraf. Dit is Zoo. Hallo, goedemiddag.

woensdagmiddag. Hier is Zoe en hier is Diederik. Ik drink samen met jullie de koffie en ik eet samen met jullie de boterhammen. Lloyd Price was dat. En nu hier André Brasseur.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kastersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent. Huurt bij Ribarent.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49. Zoom.

vanmiddag hoeka, tjaka, hoeka, hoeka, hoeka, tjaka. In dat geval de uitvoering van B.G. Thomas, die is niet zoals die van Blue Sweat bijvoorbeeld. John Fred en his Playboy Band, en daarvoor hadden we de Sunday Morning. Hier is Zoo, goedemiddag, hier is bij Diederik op de koffie met Lady Diana Supreme.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, het is gebeurd. Goedemiddag, woensdagmiddag, het is 1 uur.
2: From the Beverly Hills of

0: zeer geestverruimende middelen gebruikt hebben om dit door te maken. A Walk in the Sky, The Flower Pot Man en Jukebox Jive daarvoor van The Rubbits. Dit is Zoo, de jaren 60 zijn van ons.
1: The Sound of the 60s.

gelukkig hoor je hier bij ons natuurlijk Happy Music van James Last One. De jaren 60, die zijn van ons. Dit is Zoo. Je bent bij Diederik op de koffie, straks van 2 tot 6, Tim in de middag.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op directeursigrid.com.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Lucidan in de poppenkasten. In dat geval Wooden Heart van Elvis de Pelvis natuurlijk. Op Zoo. Hier hoor je fantastische oldies. Hier hoor je de jaren 60, want die zijn van ons. De Rolling Stones zijn dit met Ruby Tuesday.

Ricky Gordon, Such a Night, and The Rolling Stones. Goodbye, Ruby Tuesday. I'm still gonna miss you. Op Zoom natuurlijk. Hey, goedemiddag op woensdagmiddag. Wat een fantastische muziek hoor je hier bij ons. Wil je ook eens een plaatje vragen? Surf eens naar onze website. Zoom.radio en klik

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zegt je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Jawel, haha, de Wedding Bell Blues hier bij Zoo. Oh, oh, oh. Goedemiddag, de jaren 60 zijn van ons. Dat vervolgt ook zo meteen aan met Tim Peters. Tussen 2 en 6 heel graag. Tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 2 uur hier bij jouw favoriete Oldies Radio. Goedemiddag, tijd voor Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of Anaheim.

Nee, dat was ik niet. Nee, je gaat mij niet alles aanwrijven. I shot the sheriff. Eric Clapton, goedemiddag. Even over twee geworden. Tijd voor een nieuwe Tim in de middag. Tot 6 uur vanavond mag ik jou weer verblijden met heel veel heerlijke oldies uit de 50s, 60s en 70s. Onderweg, The Beatles, The Middle of the Road, The Bar Case. Maar eerst John Denver en het hele mooie Leaving on a

Voilà, dan weet je meteen hoe laat het is. Hè. Het is Monkey Time volgens deze man Major Lance uit 1963 op jouw favoriete oldies radio. Dit is Zoo op FM, DAB+. En natuurlijk overal via zoo.radio. Straks Draffy Deutscher, Trini Lopez ook, maar eerst de Sweet.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
2: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Ah, zie hier. We zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Of wat was het ook alweer? Zoiets. Gonna get along without you now. Trini Lopez op Zoo. Dit is Tim in de middag tot 6 uur vanavond. Na 6 uur straks weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Je kan ze nog steeds aanvragen via zoo.radio. De Four Top straks, de Temptations ook. En dit is Adam.

Ja, ik weet niet of dat nu het beste idee is hoor, bij dit weer. Zo gaan zaaien. Het gaat een beetje verbranden, denk ik. Maar goed, Sifflé sur la colline, het was de Franse versie van Suddenly You Love Me van The Tremolos. Enfin, origineel eigenlijk Una Tranquillo in het Italiaans. Jules Dassin uit Frankrijk stond trouwens precies 58 jaar geleden op 9 in de Franse hitlijst. De Franse hitlijst hadden we gisteren aan de beurt in de top 5 at 5, nota bene op de nationale feestdag in Frankrijk. Hè. Toevallig. Straks een nieuwe top 5 at 5. Ik verklap je straks nog wel naar welk land...

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, De Chef aan Huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paschka, voor groot en klein.
7: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Chubby Checker op Zoo uit het begin van de jaren 60. Nieuws en weer van 3 uur komt er zo meteen alweer aan. Eerst nog Billy Paul en deze van Nancy en Lee.
1: I've been where the eagle flies, rode his wings across autumn skies, kissed the sun, touched the moon.

0: tijd.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Mene in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 3 uur op deze woensdagnamiddag. Tijd voor deel 2 van Tim in de Middag.
3: From the Beverly Hills event.

0: Cliff Richards en zijn Congratulations uit 1968. We springen even van 68 naar 73. Toen gingen de felicitaties naar een nieuwe Vlaamse piratenzender. Dat was toen 11 jaar geleden zoiets, sinds Radio Uilenspiegel, dat Vlaanderen nog een eigen zeezender had gehad. Radio Atlantis komt van op de Noordzee in de ether. Op de AM, de Middengolf toen der tijd. Je hoort de stem van Peter van Dam in een van de eerste uren.
1: Als zijnde de opvolger van California Man. Staat trouwens op de achterkant van de hoes. The official follow up to California Man. See My Baby Jive van Wizard en Roy Wood. Waar heeft hij vroeger nog bij gewerkt?
2: Ja, waar was het bij?
1: De Who? Nee. Ja. Of Spencer Davis of
2: Spencer
1: zo?
2: Spencer Davis.
1: Ik weet het niet meer juist, hoor. Nou, speelt eigenlijk zo geen rol. Luisteraars, goedemiddag.
3: Radio Atlantis op de 385 meter. Is en blijft.
1: Ja, wij zijn en wij blijven.
2: Klikje hoort.
1: Ja, het klikje. Klik-klak.
2: Klik-klak, ja.
1: Zo gaat het klikje hier. Rustig maar hoor, anders krijgen we technische problemen met de bandopnemer hier of zo.
0: Een opname van dag op dag, precies 53 jaar geleden. 15 juli 1973, de start van Radio Atlantis van op de Noordzee met Peter van Dam. Dit komt ook uit 73. Perry Como.

Het was een beetje een medley van twee liedjes van de Rivingtons. Papa Oomba Mau en The Birds, The Word, The Trashman en The Surfing Birds. Nog eens gehoord hier op Zoo, jouw favoriete oldies radio. Met vooral heel veel liedjes uit de 60s, maar ook af en toe eentje uit de 70s.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
8: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
9: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
12: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
13: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Het was Christophe 1965. Een dag als deze in 65, precies 61 jaar geleden, passeert de Mariner 4 als eerste aardse sonde de planeet Mars na een vlucht van 228 dagen en zijn 21 foto's van de rode planeet terug naar de aarde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet of naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Bilsen Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is 4 uur op deze woensdagnamiddag. Dit is Zoo.
3: From the Beverly Hills event.

0: Even luidkeels meezingen.
1: Beep, beep, beep, beep, yeah.
0: Maar niet meedoen met de klaxon als je in de auto zit, hè. Goedemiddag, welkom in deel 3 van Tim in de Middag. We begonnen het met de Beatles. We hebben trouwens ook zo'n jingle, hè, met dat stukje. Hier is hij.

Ja, voor het geval je er eentje nodig hebt, dit waren er maar liefst 50. Hè. 50 ways to leave your lover. Nee, niet doen hoor. Paul Simon uit 1975. 51 jaar geleden op een dag als deze meer ruimtevaartnieuws met de lancering van een Apollo-ruimtevaartuig van op Cape Canaveral en een Soyuz vanaf de basis Baikonur begint de eerste gemeenschappelijke Amerikaans-Russische ruimteonderneming. De koppeling in de ruimte tussen de Apollo en de Soyuz 19 is genaamd ASTP, Apollo Soyuz Test Program. De bemanning bestaat uit de Amerikanen Thomas Stafford en Vance Brandt en Donald Slayton en de Russen Valery Kubasov en Alexei Leonov.

Precies 53 jaar geleden was dit zowel in Nederland als in België de enige echte nummer 1. Redbone en Wounded at Wounded Knee. Over hitparades gesproken, straks om 5 uur een nieuwe Top 5 at 5. Vandaag gaan we naar de Belgische hitparade van 15 juli 1967. De Top 5 van toen, die krijg je dus straks te horen om 5 uur. Blijf bij ons voor Dusty Springfield straks en nu deze van Jimi Hendrix.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te gaan.

Ja, hij kon het, hè. Een ander niet, hoor. Bij Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man. Hier op Zoo, jouw oldies radio. Op FM, DAB+, en op zoo.radio. En nu een Nederlandse zanger die vooral veel succes had in Spanje. Tony Ronald en zijn Schwabadabadien.

Je hebt een vreemd effect op mij, maar ik vind het wel leuk. Het is Strange Effect. En dan met dit liedje in 1965 deel aan het Knokkenfestival. Een liedjesfestival aan onze kust hier in ons land tussen. Geschreven door Ray Davis, maar het was Dave Berry dus die je hoorde hier op Zoo. Straks muziek van de Rolling Stones. Steam komt er ook aan. En dit is New York City, zo heette de groep, ja. 1972, I'm doing fine now.

na. Kiss Him Goodbye. Het was Steam. 1969. Dit is het station met liedjes uit de jaren 60. Want de jaren 60 die zijn van ons. Dit is een specialeke. Het was eigenlijk een kinderliedje. Ergens uit de jaren 40 geloof ik. Maar deze mannen maakten er een

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Chuck Berry.
1: Get your kicks on Route 66.
0: Route 66, het is de legendarische 3940 kilometer lange historische autoweg van Chicago naar Santa Monica in Californië. De route doorkruist 8 staten in de VS en is de ultieme Amerikaanse roadtrip vol klassieke diners, neonverlichting en motels. Het wordt zometeen 5 uur, tijd voor de

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Bilsen Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur, tijd voor een nieuwe Top 5 at 5 op deze woensdagnamiddag. We gaan naar de Belgische hitlijst van 15 juli 1967. Op 5 toen Tom Jones.
2: From the Beverly Hills of

Het waren de Kinks. We blijven staan op 4 op 15 juli 1967 in de Belgische hitparade. Dit is de Top 5 at 5 met de top 5 dus van 15 juli 67. Op 5 daarvoor Tom Jones, ook al blijven staan op de 5e plek met Funny Familiar Forgotten Feelings. De nummer 3 die ging 1 plaatsje omlaag van 2 naar 3. Had eerder ook 3 weken op 1 gestaan. De Manfred Mann en

Engelbert Humperdinck. Hij ging één plekje omhoog van 3 naar 2 die week, 15 juli 1967. En dat was meteen ook de hoogste positie voor There Goes My Everything. Dan alleen nog de nummer 1 in onze top 5 at 5 van vandaag, die we in de Belgische hitparade gaan halen van 15 juli 1967. De plaats stond voor de tweede week op 1 en deed er daarna nog 3 weken bij op die eerste positie. Procol Harum en A Wider Shade.

Maar het was daar wel plezant, op de laatste rij. Kissing in the back row of the movies. The Drifters natuurlijk hier op Zoo. Bij onze volgende gasten wordt er vroeg gegeten blijkbaar, want ze zijn daar al aan het dessert. Het is een beetje een vreemde vlaai met een combinatie van appelen, peren en pompoenen. Hey.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49. Mooi.

Snel, hè. Fools Rush In, Rick Nelson. Als je heel snel bent, dan kan je ook nog een plaatje aanvragen voor straks in de Zoobox na 6 uur. Op zoo.radio, dat is onze website. Daar kan je trouwens ook alle top 5 at 5's nog eens nalezen. Zoo.radio. Hier is Nancy Sinatra.

nog even volhouden. Hang on in there, baby. Johnny Bristol uit 1974. Een dag als deze in 74, 52 jaar geleden, werpt op Cyprus de nationale garde, die geleid wordt door Griekse officieren in het bewind van aartsbisschop Makarios, omver. De aartsbisschop slaagt erin te vluchten naar Paphos. Nikos Samson wordt tot president uitgeroepen. Hey!

Origineel van de Britse zanger Crispy en St. Peters, maar die scoorde er in de VS geen hit mee. Dat deden deze mannen dan weer. We 5, goed voor een nummer 3 in de Billboard Hot 100 al daar. You Were On My Mind uit 1965. Dit is Zoo met Johnny Cash nu.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Worldwide at zoo.radio.

Junior Walker en de All-Stars zouden er een vette hit mee scoren in 1966, maar dit was de originele Marvin Gaye uit 1964. Dit was hem weer voor vandaag. Tim in de middag. Ik wens je nog een hele fijne woensdagavond. Smakelijk eten als je aan tafel

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in de zelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Warenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Philipsen en Fretin eindigden op plaatsen 3 en 4. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele Tourgeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 6 uur, goedenavond. De hoogste tijd voor onze Zoobox.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
9: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
11: Good evening.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
6: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zegt je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt.
3: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Ah, zie hier. We zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
9: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
10: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
11: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
12: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsahal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride, wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wernskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden, in de rest van het land tot 29.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
6: Huh?
5: Te lang. Kijk, daarom is hier...
6: Oh, een doos.
5: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
6: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
5: We zijn weer terug in onze cel.
6: Wat aftraf.
7: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Fix It met Sidefix.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, De Chef aan Huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-03-75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride, wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wernskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
9: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
10: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw! Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress. Tijd om los te laten.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 35.

0: Fix het met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride, wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wärenskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.

0: Fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.